Ja, kom, gaan eens proberen, hè. Tweede keer, goeie keer, hè. Moet dat normaal niet derde keer zijn, hè. Wow, dat zal wel goed komen, geen probleem. Collega's, ik voel dat mijn dikke tien. Dat is vertrokken. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!

0: Je mag slipken en me verraten om te dreugen, jongen.
1: Loont de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg? Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
2: Zoals onze premier luistert naar NKV.
1: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
3: En daarmee dank ik u.

op, want onkel Lup liep hier nog rond. En als chauffeur pakte Michel en haar carrière is gelanceerd. Schepen of gemintje

0: asta nu s-a tuși tot stuși.
1: Kom uit een stad onder denger, ze leidt diep in mijn hert. Een stad waar dat de zwaaien bier nog zelf gebraven werd. Kom uit een stad waar dat carnaval nog echt leeft en dat iedere wettelkrabber altijd alles geeft. Kom uit een stad waar dat je echt alles kunt bereiken, waar dat zal niet kraken en nog minder rapswet maken. Kom uit een stad van green en zwart en cafegieters, waar dat ze witkap drinken met douche

Kostas Puja, al 5 jaar in de stoet. Vriendschap en plezier, het is als u dat het moet. Batouch, homan over de schreef, maar wel zijn janjoren goed opdreef.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
0: Ja, wettelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een vizier Carnavalsradio.
3: 111%, hè.
0: Easy.

0: and Gavi.
1: Welcome, welcome.

Som kommer med reklamekøs!

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: En avant la machine, we klassen er van een keer, we zien Carnavalsradio in.

66 jaar geleden is hier al begost. Schoonste spreuksken van ons dat. Schoon verklitsch. Veel gedronken. Maar vooral traaldagen verdier. Ieder jaar

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Leicester Noor NKV Radio met een hoed af. 111% Carnavalsradio.

Hop, oh, pas, deze is ook een verslieken van 2026.

20 februari 1960. Een speciaal bericht voor alle Ninoviters, dus luistert goed. Het is gebeurd. Damascus-koeten van Nino's kruiven van Doog geschiedenis. Nee, geen science fiction, maar werkelijk uit. Van Doog op de Moon. Apollo 11, te lood. Armstrong, te treeg. Een kleine stap voor Damascus-koeten, een grote stap voor Nino.

0: was in een zooi, niet in de gebieren. Hij was verklitsch in een pompier. En iedereen wist het al.
1: Wat dat brocht.

0: touw. Als ik hem passeert, geef hem een hand. Dat vindt natuurlijk zo plezant en al liefd.
1: Ver carnaval.
0: Ik hoop dat nog lang mag dieren, verdatten is partie.

0: kadavers en zei je nadien bij de grond gezakt vastkomte, trek het dan gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan je nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wat een dag het vindt.
2: Paint at Home. Brokkels en vierig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: mens kun verder me vliezen.
1: Maar veel loeken, het doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staterik?
1: Ik ken me nou toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in Arnhand, gat achterhoortje en tette verhoortje. Opdraaien. 1, 2, 4. Ja.

0: een terf niet.
1: Gegotje op de lampenkak, niet ooit dan je zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Maar daar van strand dat je zit.
1: Mogen als het je vanaf schoon zijn.
0: En moet je zo niet looien me zijn om een tweelingmoesjes. Als je leren.
1: Streken, kit. Je moet je tijna zo niet meer paraderen ook, hè.
0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef ons hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan gewoon slopen. Spoor dat kies blokken. De proces is nog lang. Radio
2: Ninove. Hop, hoppas. Deze zukken verslieken van 2026.

van Touch. Werken we van Smeres tot Zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar doorkomen we een deer. Want we gaan er allemaal weer.

nieuwste sport af. Alles was skiën. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kunnen zwaaien, niks verklapt. Waar mijn carnaval gemist? Ja, echt gemist.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: Ah, wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Ja, wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een visie carnavalsradio.

Beste Nino Vieters, beste meisjes hier allemaal onderkant. De laatste tijd werd de stad in een negatief daglicht gesteld. Door de politiek, de media en een of ander programma. En na zo zit een spel hier op de mail. Maar niet door wel bestek. Wale vliegen als vier biekes door de stad. Dag en nacht. Dus kom en vlieg dus met ons mee door de stad hier onder de dinger. De plus waar ik al helemaal even woon. Met mijn dingsken, de koepert en ons keukenkerk. Dus laat je maar zeggen.

0: voor het list, een lieke schrijven. Met Draman, dat is uw rap gewoon. Als er top ook om de stallion bebieken en de rest weer niks kunnen doen. Is dat gereed, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er iemand onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter thees gepakt.
0: Ik kaaf maar in, bad op mijn tan. Martijn ineens, voort!

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: En avant la machine, we klassen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in.

0: Op, pas, deze is ook een verslieken van 2026.
1: Ai, Luca, ik heb kopzeer. Hoe komt dat?
2: Dat heb ik al wat, zei. Krypto-machine, alleen op.

0: Oh yeah, this is the Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKV.
3: Radio met een hoek af.
4: U kunt de moskee, luisteren ze naar NKV.
5: Kamerot, voel je niet goed? Stoi je de wezels kunnen de roet. Dat is niks voor mij, hè. En knip. Wat zeg je, poepkanonk?

De Rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: Fichtenbaum!
1: Ei, dat was wel verleden jaar, hè, jong.
0: Maar jongen,

0: bij de grond gezakt vastkomt, trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs verhalen en al. Als je kunt je handen, het is kan nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wowroom. Wedden dat je het vindt?
2: Paint at Home. Brokkelt zich eeuwig 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

Ladies and gentlemen, welkom op de Battle van Ninov. In de blauwe hoek, met een kusgehalte van 47 beestjes per minuut, de burgemeester van stad, Tanja de Jonge. En in de geel-zwette hoek, met gewicht van een poprij, 400 hectare nat gewogen, Guy Dazeleer.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: Ja, Wuttelkrabbers! T6 en KV. En de start voor een vizier Carnavalsradio.
6: Onder de 11%.

0: Schumacher.
1: Nie.
0: No hiniky.
2: Jod,
0: Johan. Ale no hiniky je ten. Ten miške vem da sot. A je mohon tyž anders doen. Dan is hij nog net gezien. Prima met dat bos.
3: Carnavalka, navala, meo, zala, meo, zala, carnavalka, navala, meo, zala, meo, zala, carnavalka, navala, meo, zala, meo, zala, carnavala. Carnavalka, navala, meo, zala, meo, zala, carnavalka, navala, meo, zala, meo, zala, carnavalka, navala, meo, zala, meo, zala, carnavala.

0: Jonar sex ka fizu.
1: En ka vi som sum.
2: Ona ka vrienden dat zijn wij.
3: Al wel jong, wat heb ik weer gezien hè? Gisteren dat zo'n visje had zeker. De smoelenboek stond er weer vol van.
4: Och, zwarte maf jong, smoelenboek, het is altijd hetzelfde.

is dat weer cocktailsapazig. En mannen boosdennen zal weer ferm werden op het werkgebied. Mijn gasten zijn natuurlijk weer meegenoot leggen op school. Zijn we er zijn, papa.

0: Sloppele, trut.
1: Wow, Jutjes, die meneer die kan nogal spelen op zijn machine.
2: Moi, zeg jij, dat is geen mop. Ik zet een café op.
1: Van de

Dat is al 2 jaar. Ik in mijn kot zit. Ik heb wandelingsjes gedaan. In Mierbeek. In Aspeloren. In Winnik. En in Opeltjern. Ik heb mijn was gedaan. Ik heb mijn plas gedaan. Ik heb grote kooijs gedaan. Ik heb vest kobbies gehad. Ik heb kerst alleen gevierd. En nieuwjaar digitaal gevierd. Ik heb mijn bad overlopen. Ik heb mijn bad leeglopen. Ik weet niet hoe. Ik weet niet van waar dat komt. Maar een carnaval is

0: buiten. Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisba en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: On a la machine. We clashen er van een keer. We zien Carnavalsradio in.

0: De Color Run! De reclamekers! Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Onder de 11% carnavalsradio.
3: Niet gewoon stelveer, orkest, test. Oh, jongens, we zijn hier totaal verkeerd bezig. Hè. Allee, jongens, nou gaan we het een keer goed doen. Hè. Ik tel af tot draai. 1, 2, draai.

0: Op een schone moedagmijnd goot een telefoon in een atelierken niet te ver van de dinger. Zuster Esmeralda trekt haar kapgoed en slikt haar leste spekkeloosjekop deer. Met een vaststand en een zwoerstemme pakt zij een telefoon op.
1: Hallo, mijn zuster Esmeralda van de afdeling mode, boutique, retouche, verkoop en verhier.
2: Een goeiedag, madame, als ik dat mag zeggen tenminste. Het is hier Hans van de verfwinkel van Opredegem. Ik zou je moeten vragen als dit arrangeert. Doeken en doeken, hoesnien of schereuzen, vielen in diamanten jubilee. Zou je de maskers en jongens van Sistroos eigenlijk een nieuw kostuumje willen maken? En het mag vast enig materiaal zijn, want ja, het zijn de pompiers die ermee op spier gaan. En je kent je man, hè?
1: Nee, kameroot. Ik kan geen man en zeker geen pompiers. Maar je mag er al wat aan, dat komt allemaal in orde. Je mag toch een keer aan de hevel komen daartoe.
0: Dat was het begin van de vredig lange werkdag voor zuster Esmeralda en de maskers en jongens van de afdeling mode, boutique, retouche, verkoop en verier. En alleszins een geen flatje van een sing.

0: en zei je nadien bij de grond gezakt was komt, hè? Trek het dan niet gewoon. Want met een spiksplintje nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kunt vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs verhaal liggen en al. Als ook in je handen, het is er nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wanneer dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels is eeuwig, 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: drinkt als de beat begint. Een lieke vette springen.
1: Een lieke vette springen.
2: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links.
0: Springen dan naar rechts.
1: Jumpen weer naar links.
0: En dat al tegelijk. We beginnen hier van links.
1: Springen tijd naar rechts.
0: Jumpen weer naar links. En dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nog gereed voor te springen?
0: Op wat plos, van links naar rechts. Ik wil dat je springt van links naar rechts als een bieten hinge. 1, 2, 1, 2, 3.

0: vaak gespringt als de beat begint. Een lieke vette springen,
1: een lieke vette springen.
2: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links,
0: springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links
3: en dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nu gereed voor te springen?
0: Op wat plosje?
1: Van links naar rechts.
0: Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinks.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

De Ninovske fanfare. Wij gaan hierna een erken spelen. Kom aan, carnavalisten. Meezingen en meedansen. 3, 2, 1.

0: samen. Godverdomme, godverdomme. En daarna dan ook samen te luisteren naar het heilige woord van Fritsius en Tetsius en zijn volgelingen den Tepelboys.
1: En onze pastor liep weer hier.
2: Ja, meisje, want wie

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn?
1: In de kager.

0: al wel wat moeite zijn. In de kager. Ja, Wittelkrabbers. T6
1: en KV.
0: En te start voor een vizier.

0: tijd, manneke?
1: En van dat spul door van die zigeuners

Godverdomme, godverdomme. Wat is met dat hier peken? Gigi, ik pees dat weer een keer dik in een bosje peken. Nee, Clara. Allee, kom hè. Mok er hier maar niet af. Dan wil ik er echt keer aan bosje.

Goles a grito, te knola, knola, knola, knola, knola, knola, knola, knola, knola, knola, knola, knola. Moedigavond ons dat hoor, dat is onze dag. En die in Duitsland trekken we deeg.

0: Goedig hier van Aertenaar. Wale keren weer naar de centje van carnaval. Draadogen en nacht op de vlucht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van ooit is...
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zou je spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zij gereed.
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Per 20 jaar.

0: jaar, het is hier niet eens in dat bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleutnommig.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.

0: Locked. Aria das Bandas.
1: Tijd dood is van zijn leven, de carnaval roept met domme blondjes meegelopen in Inhof. In des dood. En ze me 75

Nog één, wacht. Zat een keer in een teug Stanja en hij bestelde 7 dobbele whiskies. Hij dronk zijn enige direct leeg. Allee, jong, zei Stanja, zo direct die enige leeg. Ha, jongen, zei dan, als ik moest veden wat ik veden en mij zou ik zo rap drinken. Maar hij gaat veden, maskie, zei Stanja. Ik heb geen rotte frank op zak.

0: Jó, van neked drónkele, jó van.
1: Na, ikemert a hőgdesz fák réheze.
2: Szamcé!
3: De Okehemse Amusanten presenteren al De Kouten zijn gestoken en Ska zit te woesten met een prots in de speeltoon van het Amusantenland.

0: sleten.
1: Ah wel, dat waren godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer van hier Carnavalsradio in.

0: V.
1: Radio met een hoek af.
2: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Wow, Gertjes, die meneer die kan nog wel spelen op zijn machine.
3: Moi, zeg jij, dat is geen mop. Ik zet een café op.

0: Nam hun ek baie dankie se.
1: Wie het die lust geboste?
2: Nino! Mirwek! Nagen! Lieveringen! Winning! Zeg alle griet! Sporen! Opeldieren! Goorde! Asploren! Nederzelt! Adults! Ierikaf! Oekegen! Zeg alle griet! Zeg alle griet!

0: na al 40 jaar. Kom, we gaan er aan beginnen. Wat een laf.
1: The countdown has begun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

from? Van Morgeloos een Tour. En wat in Baden Bellema. De Bagages. De Roosevelts. De Besse. Pachaki! De Kok. Basse Shush. De Koepert. De Bompot. Badirk. En Anita. Passage.

Rol dat bejankpapier uit al alle kanten. Maar Paint at Home, daar vind je zeker en vast wat je ziet. Keus ooit meer als 200 collecties. En natuurlijk van de allerbeste kwaliteit. Ah ja,

0: Ben je geir, vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kazer.

0: al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Radio Ninoven, nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade. Zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
0: Ja, wettelkrabbers! T6 en KV. En de start voor een vizier Carnavalsradio.
3: 111%

0: Dat ben ik gedronken, hè, jongen.
1: Hallo, ik heb er toch ook dit van mee.
0: Allee, verrood.
2: Radio met een hoek af.
3: Waar wordt dat ze door naar allemaal mee komen, alleen jongens, alstublieft. Is ik dat ik burgemeester geworden ben door allemaal te bezen. Ah, mijn zoete kaas.

0: dat ze zeggen wat dat ze willen. Ik ben tenminste de burgemeester van Inhof. Nem.
1: Opgepast, deze zukken verslieken van

aan een bier. Ik maak rap, rap, rap een dafvalgang en trek wel maar een plank. Ik maak rap, rap, rap een dafvalgang, want ik hem zie, ik kan een bier. Ik maak rap, rap, rap

0: NKW belaster ik zelfs op mijn wc.
1: Oh. NKW Damazoosje stelt veren. De Chinees, de Lorijn, begin jou te skinnen en te beven. Met al die werken van doortegen. Af dat serviet, weer af de mond. Want stof vliegt door.

Bonjour cousin, het is een van de chaussée de Wolvertemmen, de Malke Kassa. Hè. En ik lust de rug naar de radio van Guinevere van de NKV, dat is de 10 en taan, daar gaan wij van delen.

0: opgepast, deze Zuckerfestliegen van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Die stomme ten, de deel op slot was Tonieske.

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: En avant la machine, we klassen er van een keer, we zien Carnavalsradio in.

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Radio met een hoek af.

0: Hop, oh, pas, deze zukken van Slieke van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
2: Al een kalotje pampers naar mijn dienst en vriet beschomd.
1: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
2: Der

0: Radio met een hoek af.
1: U kunt de moskee, luisteren ze naar NKW.

Een goeie dag. Ik kom hier een gatoken commanderen. Voor een verjoordag. 33 jaar dan jou. En mag wat mij te zemmen. En als het kan tegen...

0: afvalskopjes. Zijn we van hier of kom maar heen.
1: Ja, maar hij zit op een keer in mijn gekloppen zijn, man. Die ging dat toch niet zo heen.
0: Jongski Deutsch, moet maar je geen blesjes wegsmokken? Allee, om dat gat zit, krijg je nog geen van me. Hij kapt dat binnen, hij kunt weer even fush. Het is een vlotje van de zing.
1: Allee, nog hier een tijn.

0: ons.
1: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ikke. En 200% goed, ook gelijk ikke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach. En de nodige kennis, gelijk ikke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
0: Painten at home. Painten at home. Painten at home. Create your happy home.
2: En café, Italeriet, Stel Oliveren. De café madame van Stadhoos. Azun en Boengel.

0: verpast deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: Dag, Cyfra.

0: jong.
1: Dat is lang geleden, hè.
0: Ja, maar ja, jongens, hé. Je weet niet wat dat is.
1: Oeh, wat?
0: Ja, gewoon. Je weet niet wat dat is.
1: Oeh, jongen.
0: Ja, dat gaat niet, weet jij.
1: Jongen, wat wil je daar zeggen?
0: Ja, ik kan er juist niet opkomen, zo weet.
1: Waarop wat, hè?
0: Ja, maar dat er skill, ik zat aan mij te zeggen.
1: Joh, onheuzel. Wat geven we er als een hand verkopen met jouw woorden?
0: Oh, let maar rust, jongen.
1: Oh, lust er eens, jongen. Als er iets is, moet je maar dat zeggen, hè.
0: Even, maar ja.
1: Jongen, ga maar niet in drinken.
0: Mijn tijd. Wat ik om met je biedman voelen doen?
1: Jongen, kuil.

0: Hé! Hey.
1: En? Zijn het aan mijn avond geweest?
0: Nee, jong.
1: Oeh, hij moest toch mijn avond?
0: Maar nee, ze komen hij alle monje.
1: Alle monje, jong?
0: Hij kan niet dan anders ja, bij hem. Ze, gelijk gisteren, hè.
1: Ah, als ik niet meer wist wat dat er was.
0: Ja, weet je, dat ik het niet wist, hè. Dat kwam van de gier, jong.
1: Oh, wat dat?
0: Aan mijn voet, hè.
1: Oeh, avond.
0: Alleen mijn voet. Oh,

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébouw Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.
3: Ja, Little Krabbers.

Ikke, tot aan mijn Zanton. Ja, iedereen kent mijn broer, tot aan Kamon. Ze toe vanuit je boekjes. Maar weet je, hij wel dat ik nog veel bekender was? Allee, toch, ik ben nog getrouwd geweest met Cleopatra. Ja, ja, zeg maar gerust. Zeg, zie ik een goed? En mijn dieren, dat gaat niet goed geconserveerd, hè? Wat pijs ervan? Moest ik die nog een keer vastpakken, hè? Amai, ik zou ze...

Oké, wat al krabbers, we gaan een speciale gaan doen. En dus gaan we allemaal zakken. Ja, we gaan allemaal zakken. Ella, ga er, ga uit ze. Iedereen, van 4 tot van achteren, zakken.

0: Zijn poort geroept.
1: Hop, hoppas, deze zukken verslieken van 2026.
2: Ken je haar ook dat geviel? Iedere dag veel te vrij op stoelen om haar eigen ooit haar bidden te sleren en haar stinkbek te kosken terwijl je naar haar lierke smoelende spiegel moet zien. Ken je haar ook dat geviel? Haar een aardstuk breut in haar kleuten spelen om in de file te stoelen naar haar werk en tijne heel een dag onder haar kleuten te krijgen van dat dik op en dat boos meegespelen. Ken je haar ook dat geviel? S'avonds dan ga nog naar de winkel om de pot spaghetti te kopen en ten orde geen sloop te vallen in de zetel. Zwaar is dat gaan naar de open op de televisie te zien. Ah wel, bij groot en groet zeggen ze. Genoeg! Genoeg zeggen ze.
3: Ken je dat geviel? Eén keer per jaar laten we niet op onze kop skaten. Ken je dat geviel? Eén keer per jaar draaien we de rollen om. Ken je dat geviel? Eén keer per jaar heeft er niemand ons tegen. Ken je dat geviel? Eén keer per jaar zijn we walen en boos. Ken je dat geviel? Eén keer per jaar is dat van ons. Daarom is groot en groot.

merci. Ik viel me al echt wel kenig voor je in een dag. Deze pakken ze mij nooit meer af. Ons keuze feest van heel onze stad.

achter glas. Stoot er door een heel archief, met boeken over het wettelras. Eén voor één, stik voor stik, de schoentjes worden op een

0: buiten. Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Heimpolé.
2: On a la machine. We clashen de vereniging van Zier Carnavalsradio in.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die volbistjes. Ostas Pudja, pakt eens dan een vliegenvanger.
1: Wat? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn ze direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie's op. Monieën teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai, ai, ai. Zangen hier al rond mannenkop.
0: En als

0: Hop, pas, deze is ook een verslieke van 2026.
1: Hey! Zijn jullie het weer? Nino! Zing met ons mee!

0: Candy Cruiser Plush.
1: De reclame kers! Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
2: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Tu te vola hai di mole.
1: Jo, kom hier. Hoe zou het druk weer naar beneden zien op plogen doen?

0: een lelijke, een grat vernemeligeerde blommekes gordijnen van een overgroot moeder en onkel en varistas Keumbrier die getrouwd was met de kozen van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in die snoerlog. Heb ze bijgezien?
1: Ah wel, daar werd een teugdaadje dat je zou zien, maar paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Ik opmeten en installeren in je verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdju. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

0: Oh, papa's, deze is ook even slieken van 2026.
1: Hallo, hoort iedereen nou? Ja, oké. Beste meisje van Inos, welkom op onze Nino van Tour. Ostas puja, want weil ik in allen teunen, was kunst de stad te bieden neemt. Foto's mogen is toegestoomd. Maar let op van de flits.
2: Allee, Albert, geef maar gas!

In café de maskeskoeten, feerspelnale van de joor, een graalijk nage carnaval. Ze zogen het al in heel een boel. Iedereen zijn batteries zijn benair vol. Madame Soleil eet gezeid. Het werd dicht gestuur.

0: man, dat is zuiver mogelijk dat je dan zegt.
1: Ah, maar wat masken? Ik heb maar juist een ring gewonnen.
0: Ja, wat een goeie aantraven misschien.
1: Morbanen shot.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogel pikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kazer.

0: Al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Radio Ninove. Nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
0: Ja, Wittelkrabbers! T6 en KV. En te start voor een vizier Carnavalsradio.
3: 11%

0: Ja, zo stom. Ik weet ook, het is van hart en laag, maar ik vind echt woord het gepaste laag. Maar ook precies niet ooit gekeken. Zie ik het door wat de leerlijk meken. Ben je niet over echt begrip. En als neer goed, dan pak hem aan een trip.
1: Ik stond hier na te blinken. Ja, ik mocht veel plezier. Je zet je aan al een ping aan leun. Bunt wat een gier. Ik kom nog hier en drinken. Ik ben van mij.

0: zeg. Nu het wie hoor plat de rest, zijn we weer op boon. En zeg nou maar gerest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult je in mijn niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestek komt door je kas.

0: Setja rapp in de ra en vutsch me ons is mee.
1: Volg mee, altijd goed.
2: Het is een vrieskunde tour.
0: Wat hier is jubilee.
3: Kom aan, meisken, van bord.

0: die bij ons in de groep, ja.
1: Het is al even geleden, maar van het jaar komt ons Adrien eindelijk weer boy.
2: Een mooie avond stond we normaal gezien op onze letterlijke kas.
3: Er is maar één groep dat beslist of dat feest hier stopt of niet. En dat is Miss Meester!

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine, we clashen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in.

0: binnen de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Loont de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg? Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
3: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
2: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
4: En daarmee dank ik u. Out of the box.

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u. Out of the box.

0: de grond gezakt van Skomte? Trek het dan gewoon. Want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kent vinden. En dat en nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan je nog een shot drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wen dat het vindt?
2: Paint at Home. Brokkels en vierig. 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je in het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

Al wel wat moeite zijn. In de kager. Ja, Wittelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier.

0: gewoon te moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

0: Das war bemüht.
1: Hey Wittels, in goestingen met dat maar zijn?
2: Bye jongen, geef ons een pijl, een boeg en een pluim. Toebak, vraven en een witkap met skoen.
1: Wat dan?
3: Pijl, boeg en een pluim.
4: Pijl, boeg en een pluim. Toebak, vraven.

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: ons kunnen verder me vliezen.
1: Maar veel loeken, dat doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Oei, als u moet rieken dat je gaat doet. En als ik eens kun verre kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staan,
1: ik? Ik ken mana toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken in haar hand, gat achteroot en tette verroot. Opdraaien, 1, 2, 4. Ja.

0: gootje op de lampenkak niet ooit hangen zeker.
1: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar van strand dat je zit.
0: Mogen als het je vanaf schoon zijn.
1: En moet je zo niet looien me zijn om een tweeling moesjes. Als je leren.
0: Streek ik het. Je moet je tijd als we niet meer paraderen ook, hè.
1: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik wel een keer iets zeggen. Komt allemaal goed overeen, my darling.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Beter een stikken naar kleuten dan naar kleuten in stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

0: Zeg maar alleen, hè. Zonder dat ik het wist, heb ik ze weer volgestoken.
1: Al heb ik een vloer, dat is toch goed niet? Zijn die content misschien?
0: Abai ook, maar ja, er lopen er dan al draaien rond. En ze zijn later draaidogen op hier gemak in een kliniek. En ik mag op ter naar het stadhuis. Hoe moet ik ze blijven noemen, hè?
1: Ah,

0: Ja, Gigi, als een skeun oma, jong.
1: Ah, oh, merci, jong, Floeren. Ja, dat is gerne Hadona, jong.
0: Nee, echt, je bent echt een krak. Zeg, monaniger iets anders. De mijne die passeerde week een hond gekocht. Ah, zo een teef.
1: Allee, jong, dat zeg je dan toch niet over afra.
0: Mon, nee, mijn vrouw, dat een hond is een teef.
1: Ja, maar een hond peken. Een hond, dat stinkt, dat makker, weet je.
0: Nee, als een braaf, skeun bisje. Het enigste probleem is, ja, we gaan een hond nou weer noemen, hè.

Paquetique. A la prince. Ik heb het al gezet. Kom, we gaan er een lap op geven. De carnaval niet af.

Van hier nie in zet, keer van hier veren stel. Wat een zotte ben je dat dat is. Ja, ja, ja, ja, ja. In vier toggen, kop de regen binnen.

Weet je nou, hoeveel dat ik congé moest wennen? Dat is hier geen lachen. Het is hier gewoon niet meer mogelijk.

0: Choco.
1: Ja, Choco.

0: よ。
1: ありがとう。
2: ダドゥドゥダモッブロ

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen de vereniging en we zien Carnavalsradio in.

0: het is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Leicester Noor NKV Radio met een hoed af. 111% Carnavalsradio.

0: zei je al die verdoefde, lelijke en gratvernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder in onkel en varistas Keumbrier die getrouwd was met de cousin van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Nees Noorlog. Heb ze bijgezien?
1: Ah wel, dat werd deugd uit dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kopmeten en installeren doen ze verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdju. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

0: deze Zeukenfestliegen van 2026.
1: En ga in chat in de TIA stemmen.
2: Er zijn weer veel liedjes geschreven, avontuur. Allemaal Bosch. Maar als je het ook zegt, dat is nog carnaval.

carnavalisten van in of tijd voor een sloken. Pak dat lief of ziek dat je in, pak mijn andere hoe vast en doorgommend en jepla.

0: Verala Strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Jonas, hej! Vi gir meg imant, og etter flesken ordene stabilt.

0: Kanino. Zet Elmer neer, want walen zijn hier weer. Vier en gros, stelt Jeannette nog maar net alle veren.
1: Madde.
0: De wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmop. Zijn aangereed voor het echte werk. Want we zijn hier met onze deugdscootel.

0: Zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil je dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan ga een massage.
1: Welkom aan ons voor een massage bij Tosh.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Een schaal zit een woosje, het werd een rennen woosje. Ons Keunien of zijn stad, woon de beurde van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: de rest weer niks kunnen doen. Is dat geen riet, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bad op mijn tan. Martijn ineens. Voort!

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeg.

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. Hij heeft

Avers weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de mistavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

alle walnootschingen kosten hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaken ze die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: 6.
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Niet hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelier, nachtergalen, plassen, tal van en gratte koeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, gezien het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

Gent, Baen, Polé en Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baen, Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baen, Polé, Polé!

0: plafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet geur dimmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstraat. Aan plafond. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. Hij had

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling, kapeken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zij had ze opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Naar jij opgestoen. Ik heb geen neuktoer doorpeken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Hé, daarmee wassen. Daarmee kan je toch niet wassen, hè?
1: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haar pieken. Ja, je mag dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, Boer de Dwie, hè.
0: Ah, godverdomme, Boer Louis. Het is daarmee dat niet overgoed.
1: Hoeveel wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zucht. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: heb ik een eis, er is. We gaan in een gezien lopen. Hou wil zeker niet vanaf geroken?
1: Maar jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar met een en lekker dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, hey, en ik ken dat niet veren.
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker.
0: En ben ik? Hertekamp, heb ik een.
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Jean Evel?
0: Nee, kwaker. Hij hoort, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Dat los ik een of trouw.
2: Ja. Maar dat biesjes duurt het wel, hè.
0: Ja.
1: Dat is toch een wachteltje, jong.
0: Dat boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè. Maar ja, banien, hè.
0: Gaan we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé. Hey. Ze komen hem tussen de ballen.
1: Ja, banier, hè.
0: Ja.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen. Dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en het smokt nog leuk.
1: Zeer haak komen mee aan tussenbouwen.
0: Jok, jongen, nee, ik ken nog hoever.
1: Oh, ik geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga dat cheek, jong. En ik ken niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.
4: Pierre Kop.

0: 6.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofjes, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah, jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf 4:30, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah, nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Frites.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen. Lodge in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: Well, the closet is ruined. The best cafe was here first, but closet is not enough. It is all of the renewable. Oh, my God, my God. Zeg, zeg, het giga gezegd. No. De garage is ruin, de beste café van heel stad, zegt daar het giga gezegd.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem, kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quick Step was plotseling

helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Maar laat van huilen te zien. Door hem een weile lang op gewacht. En wat hem gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe vuschelijk dat je bezig zit. Weile zijn vier op huilen.

Melkes allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht en de DJ-tijn die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke, zware

0: Verala Strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Wel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet wanneer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

Niet wist het af, alles was kuien. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: Als je matte toerten. En je zult moeten zot zijn om nog eens bij te gaan. Als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee. Okay?
2: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
3: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch zo gern.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

moment van Dior, den tijd dat we ons kunnen schminken en verkleen, de kleurnaaltangen en met elkaar leggen.

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Fierce-commissie zijn mailen buit de Innoviter op ziek naar had in de werd, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit te hebben. Nu veel oerlogen en stermen te hebben meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboorgaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

Hans, Bas en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: Luistert die van Anemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om hier eens baanplafond te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon. En het

0: Willy in Dachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Willy in Dachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geil wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd jakverse berading.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open, vanaf over 5, ooit genomen op Koenstag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als terras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Godverdomme, godverdomme. Het zit hier venervol met van die volpistjes. Ostas Pooja, pakt is dan een vliegenvanger?
1: Wadde? Welke vanger?
0: Ah, dan aan het trikken. Daarmee zijn je direct dood.
1: Ai, maskoop. Zijn batterie zijn venair plat.
0: Dat min je nou toch niet? Ik heb het dan nog zo gezegd. Lot je batterie op. Monieën, teppen. Maar nou zitten we er hier mee, hè?
1: Ai.

0: Gent, Baempolé en Lierbeek. Door voor je zeker en vast Agustoven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kies. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Notjes, notjes, ze hebben die weer in haar oker gepist.

0: Amplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende collegen tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Amplifon. En het na-

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: Chris. Boeve Kassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus in ieder geval. 34 plus een binnen en wanneer dat goed weer is, 60 plus een boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dagen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeteram.
0: Nee, nee, het zijn fritten, hè.
1: Frites.
0: Ook online bestellen mogelijk.
3: Kus was daar.

0: Oh, he's deep, isn't he?
1: Well, sir, wasn't it?
2: Oh, no, it's all mish.
3: La la la la la la la la la la la la.
4: Is je rust, jong? Ik wil hier gewoon wonen. Ik ben al die beu, al dagen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot!
5: Och, jong, trek dat.

0: chaque doen. Maar zie ik wie dat er door is? Skijt namig!
1: Ik. Oh, mijn witkappen.

0: házad ins kön fedme fließe.
1: Ma filuken hat durch ma blusen.
0: Komm da lieb, da ka tegen meine Geletek.
1: Oi, als un rieken da ja hat durch. En als ik ins kön verre koikers.
0: Ah, godverdomme, ondertiske zit hier weer al om mijn gat. Ga ze staten,
1: ik? Ken maar dat toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achterhoort en tette verhoort. Opdraaien. 1, 2, 3.

0: sterf niet.
1: Je gooit op de lampenkak niet ooit dan je zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Maar daar verstrand dat je zit.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Beter de stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Want de Gaier is gewoon de beste café van heel Sas. Met klasjes van hier op, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaier is gewoon de beste café van heel Sas. Zeg dat het giga gezellig.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: 20 jaar van haar te naai. Wale keren weer naar de centje van carnaval. Draad ogen en nacht op de vlucht van de realiteit. We trekken er op ooit, we honden van deer. En als de kat van ooit is...
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zal ik dat spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zij gereed.
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Per 20 jaar. Per

0: jaar, het is hier een tisken dat bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nou mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh? Dat kan ik.